Have fun.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: De Miami Sound Machine en de Conga hoorden hierbij voor de wekker wakker. Ja, ik was de sleutel vergeten, jongens. Dat is verschrikkelijk. Ik kwam bij de studio aan hier in het grote Van Vliet huis. Ik met de lift naar boven, je kent het wel natuurlijk. Hè. En ik denk, hoppa, sleutel pakken. Bam, sleutel weg. Ik dacht, hé, hoe kan dat nou toch? Nou, ik had hem dus gisteren meegenomen en vergeten weer in mijn jaszak te doen. Hè. Oh, jongens, wat een kets. Moest ik weer helemaal terug naar beneden. De auto in, sleutel pakken. En toen was ik er weer, hè. Ja, vandaar een beetje een vreemd begin. Maar ja, wel een lekker begin natuurlijk, hè. Ja, Miami Sound Machine en Conga die er voorbij komen in de Edis Remix. Hebben we dat gelijk weer gehad, hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag zondag, 16 augustus. Ik zeg een hele goedemorgen. Ja, ik was een beetje geschokt. Het is een beetje oud nieuws, maar ik wil het toch nog even aanhalen. De acteur Hans Beyer is overleden. Hij is bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Ja, hij was de echte pechvogel, hè. Ja, vorige week donderdag is hij overleden. 78 jaar is hij geworden. Zo staat in zijn overlijdensadvertentie. Beyer stond op het toneel en was te zien in diverse films en series. Maar werd vooral bekend als B100 in Bassie en Adriaan. Hij speelde Boef B100 dus. Ja, hij had altijd pech, hè. Waar hij ook stond, het was altijd ellende. Of hij stond in de regen. Of hij werd, op een of andere manier door pech overgoten. En de acteur Hans Beyer is niet meer, hè. Ja, er was ook een klein akkefietje tussen Bassie en Adriaan en Hans Beyer. Want het ging al natuurlijk weer over geld. Ja, waarschijnlijk weet je dat niet, maar dat is echt zo. Dat is toen met een rechtszaak is dat weer beslecht. Hij speelde trouwens ook nog een keertje in Het Zonnetje in Huis. Kees en Co, Vlodder, was hij ook in te zien. Vrienden voor het leven, goede tijden, slechte tijden zelfs. Dus wat dat betreft was niet alleen Bassie en Adriaan. Maar ja, we kennen hem natuurlijk eigenlijk meer onder de noemer Bassie en Adriaan. Hè? Want daar was hij eigenlijk meer bekend om geworden. En dan was hij echt de pechvogel, hè. Ja, misschien een kort fragmentje even.
1: Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd meien. Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd meien.
0: Ja, zo was het altijd, hè. En hij had altijd pech. Ja, hij is niet meer in elk geval. Hij is naar de eeuwige jachtvelden, hè. B100 van Bassie en Adriaan.

liedje horen, want hij zat gisteren ook in Voor de Wekker Wakker. Gewoon even snel in de herhaling. Lobo! En de Caribbean Disco Show op deze zondag Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, Nederland probeert zoet water vast te houden. Vooral nu het zo droog is in de Lage Land. En ja, er is ook een probleem. De deltawerken, want die zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Maar ze hebben ook nog een andere functie. De vele sluizen en dammen in de kustlijn houden namelijk het zoute zeewater tegen. En zo voorkomen ze verzilting in het binnenland. Maar in de kustverdediging zit één gat. Ja, de Nieuwe Waterweg. En die toegang biedt tot de Rotterdamse haven. En die is in de afgelopen decennia steeds dieper gemaakt om de doorvaart van steeds grotere schepen mogelijk te maken. Ja, het is 16 meter diep daar. En daar kruipt ook een flinke zoutwatertong het land in, die de zoetwatervoorraad bedreigt. Ja, en om de verzilting tegen te houden moet er ontzettend veel zoet water door de Nieuwe Waterweg worden gespoeld. Honderdduizenden liters per seconde. Ja, eigenlijk is het dweilen met de kraan open daar. En daar moet snel wat aan gebeuren, zo zeggen de experts. Ja, het was vandaag een drukke sportdag. De estafettevrouwen die strijden om hun derde titel op rij op de 4x400 meter. En Feyenoord en Ajax die spelen hun eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie van dit seizoen. Dus het wordt vandaag een leuk voetbalmiddagje. En vandaag blijft het over het algemeen droog weer. We hebben zonnige momenten en wolken. Er is een matige noordwestenwind. Vanaf de kustlijn is het 21 graden tot 26 graden in het zuiden des lands. Ja. Op deze dag trouwens, in 1969, werd er een liedje gemaakt over het jaar 2025 van Zeker Van Evans. En dat kwam toen in de top 40 binnen in de hoogste regionen. Het bleef er toen 4 weken staan.

breakfast in bed. Alleen op zondag. David Crosby en Deja Vu. Als je nog een leuke breakfast in bed plaat weet, mag je dat doorgeven. Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? Mireille, dankjewel voor het doorgeven. Deze was speciaal voor jouw liefje, zo zeg je erin. Kijk eens. Weet je wat je bijna niet hoort, hè? Breakfast in bed, voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com als je een leuk breakfast in bed plaatje weet. Volgende uur hebben we er nog eentje. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Misschien heb je op de kalender gekeken in het toilet, maar het staat er inderdaad. Het is vandaag de sterfdag van, let op, Elvis Presley. Jaarlijks op 16 augustus, de sterfdag van de King in 1977. In Amerika wordt vandaag stilgestaan bij het leven en het werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis. Ja, Elvis is geboren in Mississippi in 1935 en overleed in Tennessee op 16 augustus 1977. Ja, een acteur was hij natuurlijk, hè, Amerikaanse zanger. En vooral in de jaren 50 en 60 erg populair. Ja, en wij hebben altijd op vrijdag de Elvisdag, maar voor deze keer maken we vandaag ook even een uitzondering.

Next verzorgen de band Full Force, ja, in 1984. Grootste hits waren natuurlijk Head to Toe en Lost in Emotion. En dit was er ook eentje, Little Jackie Wants to Be a Star. Ja, het einde van de groep was in 1991. Na het vierde studioalbum, toen was het helemaal klaar. Toen ging de band uit elkaar. Waarna Lisa aan een solo carrière begon. Hè? Ja, je hoorde Little Jackie Wants to Be a Star. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kijken eventjes naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt gelukkig niet zo warm. Het wordt maar, even kijken, even zoeken. Wat wordt het ook? Oh, 26. Ah, nee, valt mee, hè, jongens. 26 graden, gewoon die jas aan vandaag. Vandaag is er een mix van zon- en wolkenvelden. Op veel plekken is het droog. Alleen in het noorden van het land en bij de Waddeneilanden, daar regent het af en toe. Er is een matige noordwestenwind. Het wordt aan de kust rond de 20 graden. En 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen, in Limburg, Brabant en ook een groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond dan schijnt ook weer af en toe de zon. De komende nacht neemt de bewolking toe. En later volgt er wat meer regen. Het koelt in de nacht af naar 12 tot 17 graden. En als we dan vast even naar maandag kijken, dan begint het met regen en ook veel wolken. Dan is er veel regen die naar het oosten trekt. En vanuit het westen breekt dan de zon weer door. En wel is er ook nog een buitje mogelijk. Het wordt morgen ook ongeveer 22 graden. En vandaag dus 26 graden. Dus het valt nog mee, hè? Ja. Voor de wekker wakker, het is vandaag zondag 16 augustus. Dit is Disco Bambino en Nile Rodgers en Sophie Ellis. En Dancing Without.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het Radio Nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.

De back-to-back classic.

Lekker is dat, hè? Uit de 90's, hè? De back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ja, een Britse man heeft trouwens een beveiling in het Verenigd Koninkrijk, de Heilige Graal voor natuurhistorische verzamelaars, gekregen. Het is een opgezette kop van een vos, maar die bleek van de uitgestorven Tasmaanse tijger. Ja, de vondst van de Tasmaanse tijger is erg bijzonder, zo zegt een verzamelaar tegen de krant. Gwenfield is een verzamelaar van beroep. Hij heeft een winkel vol rariteiten in het oosten van de Britse hoofdstad Londen. Ja, iedereen op de veiling dacht in de eerste instantie dat het een vossenkop was. Maar toen Gwenfield de tanden van de kop goed bekeek, viel het hem direct op dat het om een Tasmaanse tijger ging. Ja, dagen heeft hij niet geslapen. Hij heeft besteed aan het vergelijken en het contrasteren daarvan. Van, zo zegt hij. Ja, vossen en honden die hebben namelijk 6 bovenste snijtanden tussen de hoektanden. Terwijl de Tasmaanse tijger als buideldier 8 snijtanden heeft. Ja, en het bieden in de zaal, dat was heftig. Want iedereen die wilde heel graag die kop hebben. Maar uiteindelijk heeft deze verzamelaar uit Londen hem dus gekregen. Hij heeft hem uiteindelijk gekocht voor €70.175, oftewel 60.000 Britse ponden. Hij zegt, ik ben geen rijk man, maar dit is een duizelingwekkend bedrag. En het is de Heilige Graal. Heeft men ook navraag gedaan. In de tijd is de kop gekocht. Ja, door een man op een rommelmarkt voor €58. Ja, het is wat, hè. Vandaag trouwens ook een zeer gelovige dag. De Armeens-Apostolische Orthodoxe Kerk die viert namelijk vandaag de ten hemel opneming van Moeder Gods. Dat gaat gepaard met de inzegening van druiven die aan het einde van de dienst worden uitgedeeld. Het is dan ook eigenlijk verboden om voor 16 augustus, dus voor deze dag, druiven te eten. Maar ja, daar doet bijna niemand wat aan, hè. Nee. Goedemorgen. Dit is John Denver en Calypso.

Jannes uit de wijk en zomer in mijn glas bij Voor de Wekker Wakker. Even kort de belangrijkste nieuwspunten. Er is een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex in Oosterhout. Het gebouw is helemaal ontruimd. Er zijn 2 doden gevallen door een modderstroom in Spanje in een wijnkelder. Er zijn 2 baby's gewond geraakt. En het dodental van de beving in Colombia die staat inmiddels op 294. Ja, veel mensen liggen onder het puin en veel mensen hebben ook de hoop verloren. En Rio de Janeiro heeft het Jezusbeeld. Het Pools dorpje heeft een gigantisch Mariabeeld. Misschien heb je dat gisteren op het nieuws gezien. Ja, het Poolse dorpje Konotopi heeft 150 inwoners. Die kan zich voortaan meten met Brazilië, met de miljoenenstad Rio de Janeiro. Op beide plekken staat een kolossaal religieus beeld. In Konotopi werd op de katholieke feestdag Maria ten Hemelopneming een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Kijk, ja, Polen wil zich niet laten kennen. Nee. Voor de Wekker Wakker. Er wordt vandaag patent verleend in 1898 op de uitvinding van de achtbaan. Ja, de achtbaan. Die wordt uitgevonden en er wordt patent op aangevraagd in 1898. En de stad Valparaiso in Chili wordt verwoest door een aardbeving. Dat gebeurde in 1906. Ja, op de stad lijkt ook geen zegen te rusten. In het jaar 1600 verwoesten de Nederlanders de stad. In 1866 hebben de Spanjaarden dat gedaan. En in 1891 had de stad te lijden onder de Chileense burgeroorlog. Aardbevingen hebben de stad geteisterd in 1731, 1822, 1839, nou ja, ga zo maar door. En bij de laatste beving van 1906 in de stad Valparaiso kwamen 1500 mensen om het leven. Na alle ellende die men trof is de stad inmiddels wel weer opgebouwd. Ja, wachtend op de volgende ramp, want ja, dat roepen ze een beetje op zich af natuurlijk, hè, op deze manier. Als er zoveel dingen al gebeurd zijn in die stad in het verleden. Hè? Ja. En vandaag ook in 1917. De Britten nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog Langemark bij Ypres in. Dat is ook een belangrijke dag. En bij Ypres staat ook een herdenkingsteken. Hè? Het is zondag en dit is Terry Swims. Wake up in reverse bij Voor de Wekker Wakker.

0: by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft gewoon leuk.
3: Dat blijft leuk.
2: Dan kun je hem gieren, hè?

Aswad hoorde je met Shine bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de slotdag van de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse estafettevrouwen die gaan voor het derde keer op rij op de 4x400 meter hun best doen. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver die maken naar verwachting deel uit van het team. En de Nederlandse hockeymannen die treffen Nieuw-Zeeland op het WK. De wedstrijd wordt gespeeld in Amstelveen. De wedstrijd begint om 4:10. En in de Eredivisie spelen Ajax en Feyenoord hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Feyenoord speelt tegen Go Ahead Eagles en Ajax die treft Sportclub Heerenveen. Deze en wat andere wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En het dodental door de zware aardbeving in Colombia van afgelopen maandag is al opgelopen tot 294. Ruim 300 mensen worden nog vermist. Ja, er is nog maar één plek met tekenen van leven, zo zegt een brandweercommandant in het zwaar getroffen gebied tegen het persbureau. Op alle andere locaties is men helaas in de fase beland van het bergen van lichamen. Ja. En verder nog ander nieuws. Er zijn twee doden gevallen door modderstromen in een Spaanse wijnkelder. Er zijn twee baby's overleden. En er is een uitslaande brand in een appartementencomplex geweest in Oosterhout. Het hele gebouw is ontruimd. En ook nog een sportstuntje. Want Stefan Nillissen die heeft voor een enorme stunt gezorgd. Met een gouden medaille op de 1500 meter bij het EK in Birmingham. Met een eindsprint liep de 23-jarige Groesbeker naar 3.35.7 en klopte hij iedereen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse Europese kampioen op de afstand sinds 1950. Ja, goed. En het is vandaag een speciale dag, want het is de sterfdag van Elvis Presley. En in heel Amerika worden feestjes georganiseerd in het kader van Elvis Presley.

0: Elvis Presley. Vandaag zijn sterfdag. Het is vandaag dus feest in Amerika. Of althans, feest. Dat wordt een beetje herdacht, hè. Ja, Elvis Presley. Ja, ook wel een klein beetje feest natuurlijk, hè. Want Elvis Presley was een echte feestbeest. Natuurlijk, Your Suspicion bij Voor de Wekker Wakker. Goed, dit was de aflevering op deze zondag. Vandaag 22 graden aan de kust. En rond de 26 graden is het in het zuiden van het land. Het is droog, helaas. Dat wel weer wel. Dus er valt geen regen. En morgen hebben we ongeveer dezelfde situatie. En dan zijn we er weer met Voor de Wekker Wakker, de maandageditie. Graag tot dan.
1: En dit waren alle liedjes.
2: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kapitein Bassie en Plinky Plinky Plom.
1: Ja, maar die komen de volgende CD. Want deze is niet

0: zijn best. Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: De ochtend, de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, de poplimerik, nieuws uit die regio en natuurlijk heel veel heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Fijn dat je er bent. En dit is de 90ste editie. Goedemorgen, Langstraat.
2: Goedemorgen, Langstraat, tot 11 uur. Met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooiste hits.

chocolat. La place rouge était vide.

0: Ja, met een kraak in zijn stem, Gilbert Becourt, Nathalie. Want ja, hij had wel een beetje verdriet over dat dametje.
1: Ja.
0: Dat was wel duidelijk te horen in het nummer.
1: Zo, maar ja, toen werd er nog echt muziek gemaakt, man.
0: Met gevoel. Mooi
1: dat
0: is dat,
1: ik, ja.
0: Ja. Ruud.
1: Ja, jongen, ik ben er weer, man.
0: Geweldig.
1: Oh, ja, ik ben weer blij dat ik weer terug ben, want jongen. Na 3 weken afwezigheid en mijn dank natuurlijk voor de collega's die mij vervangen hebben.
0: Ja, zeker, want Arjan en Mirabel hebben het fantastisch gedaan.
1: Daarom, dus ja. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En ja, ik ben 3 weken, heb ik even de rust gepakt. En dat is heerlijk, moet ik zeggen. Maar kunnen we met frisse moed tegenaan?
0: En dan ben ik nou nieuwsgierig. Nou, hoeveel bier?
1: Nou, het was Duitsland.
0: Ja, daarom.
1: En dat is natuurlijk wel een bierland. Dus er zijn de nodige biertjes ingegaan. Want ja, we zaten in een hotel waar iedere avond natuurlijk entertainment was. Ja, en dan komt de ober langs, dan zeg je geen nee natuurlijk.
0: Nee, nee. En dat zijn van die heerlijke grote glazen vaak. Vooral ja. Als je een white neemt, dan is het helemaal...
1: Ja, zeggen ze medium of large, zeg ik ja. Nou ja. Het is zo warm, doe maar large. Maar ja.
0: Dan krijg je de grootte van een laars.
1: Ja, je slaapt er wel lekker van.
0: Ja, dat wel. Dat klopt.
1: Dus, maar ja, het is allemaal weer voorbij. En ook weer een weekje aan het werk alweer. En ja, de mens die gedijt ook het beste bij regelmaat, Paul. Dus
0: dat is zo.
1: Dat zomaar, we gaan weer lekker door mee waar we gebleven waren. En dat betekent iedere zondagochtend vanaf 9 uur natuurlijk goedemorgen langs straat. En ja, heb jij een verzoekje voor ons? Dat kan altijd natuurlijk. 06-21-21-32-10. Vraag een plaatje dan. En ja, de zomer die is nog steeds niet uit ons land. Dus mag een lekker zomers plaatje zijn. Altijd goed.
0: En wat doe je dan?
1: Ja.
0: Als het lekker weer is.
1: Country.
0: En elke zondagochtend bij Goedemorgen langs straat. Dan luister je naar de radio.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerina met Another Drink. En ja, dat hebben we met het warme weer wel nodig. En ik hoop dat het voor de tuin ook een beetje gaat gebeuren komende week. Want ja, die hebben het hard nodig. En als ik zo naar het kaartje kijk, wat zie ik dan per dag? Ongeveer 10% water.
1: Dat is niet veel.
0: Dat is echt niet veel. Dus dat gaat hem niet worden.
1: Nee. Gisterenochtend toen was ik nog op het Markermeer. Hè, dus moest ik richting het midden van het land. En ja, dat is echt gewoon heel bijzonder. Maar daar regende het dus op een gegeven moment met bakken.
0: Ja.
1: Nou, kun je gewoon voorstellen dat daar in zo'n klein landje, zeg maar, zo'n verschil kan maken.
0: Ja, dat is heel apart. Maar ja, dat is vaak daar, hoor. Vroeger woonde ik ook in Noord-Holland. En zeg maar, die tussen de zee en het IJsselmeer in, zeg maar, dat is heel vaak dat het totaal verschillend weer is.
1: Ja, het lijkt wel of het hier door de Drunense duinen of door de rivieren, de Maas of zo, dat het hier, zeg maar, steeds afzwaait. Ik weet het echt niet wat het is, maar het is nu wel heel erg lang geleden dat het geregend heeft. En ja, dan gaat de kraan van Brabantwater open natuurlijk. En dan kunnen we dat straks gaan aftikken.
0: Dus, ja.
1: Maar ja, alle plantjes dood, dat wilde ik ook niet. Dus ja, ik moet iets. Dus,
0: je moet een keuze maken.
1: Maar even over die droogte gesproken. Hè. Vorige week stonden die oldtimers weer bij het Lido in Waalwijk.
0: Het was heel warm daar. Ik ben er geweest, maar het is heel warm was het.
1: Ja, nou staat oud natuurlijk ook voor stoffig. Maar dit keer dus wel een zeer stoffige oldtimerdag, zullen we maar zeggen.
0: Zo, ik was lekker met Kootje lekker gaan lopen. Want ik denk, oh, het wordt niet zo warm. Ik had gelukkig wel dik 2,5 liter water bij me. Want ik denk, mocht het toch warm worden, dan heeft die hond tenminste wat te drinken.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Toen waren we bij het Lido. En ik denk, nou, ik ga de terrein echt niet op, want het was één grote gele wolk.
1: Ja, ik ben er zelf niet geweest, hoor. Maar mensen die ik dan ken, die zeggen, joh, dat was echt gewoon niet te geloven. Er stond geen raspriet meer bij het Lido. Alles is kapot gelopen.
0: Ja.
1: Ja, het is.
0: Maar er stonden wel hele mooie auto's tussen, hoor, wat ik zo zag.
1: Ja, dat klopt. Nou, vorig jaar, toen maakte ik iets bijzonders mee, want toen ontmoette ik Christ. En Christ, die heeft een hele bijzondere auto. En daar is ook mijn vrouw is ook pedicure en daar komt hij ook altijd. En ja, het verhaal over Christ en over deze schitterende oldtimer die hij heeft, die gaat u nu horen in de minuut van Ruud.
2: De minuut
3: voor Ruud. Holla maar met die man.
4: Onlangs werd weer de jaarlijkse oldtimerdag georganiseerd op het Lido-terrein in Waalwijk. Een van de deelnemers was Christ uit Spankepelle. Christ stond er met een Honda S800 cabriolet uit 1968. Al sinds 1999 in zijn bezit. Heeft hij dat dan soms ook? Als je over zo'n festival loopt dat je denkt, nou kon ik daar nog maar eens in rijden. Nou, wat doet het geval? Dezezelfde Christ belandde afgelopen maandag bij mijn vrouw in de pedicurestoel. En ja hoor, voor Christ geen enkel probleem. Afgelopen zaterdag reed ik samen met Chris in zijn 70 pk Honda S800 uit juni 1968 richting Heusden. En terug naar Waalwijk reed ik zelf. Ja, geen rembekrachtiging, maar ook geen stuurbekrachtiging. Man, wat was dit fantastisch.

mens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren voor

0: Ja, je had hem al gekend. Gespardoe. Ik neem je mee. En ik denk dat heel veel jongens, hele leuke meisjes, allemaal meenemen achter op de fiets met dit mooie weer.
1: Tuurlijk.
0: En naar een strandje of naar een leuke camping of restaurantje, noem het maar op, want het blijft gewoon terrassenweer.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Die Gespardoel hoor je niet zoveel van op het moment, hè? Het is een beetje
0: nee,
1: stil.
0: Nee, het is een beetje stil. Om,
1: ligt dat aan mij? Dat kan ook.
0: Nee, het is een beetje stil rond hem.
1: Ja,
0: en wat gaan we doen? We hebben nog een heleboel leuke items, maar nou, je kunt altijd nog een appje sturen naar 06-21-21-32-10. En vraag een lekker zomerse nummer aan.
1: Ja, en we gaan nog één plaatje draaien. En dan hebben wij lokaal nieuws voor u uit de regio De Langstraat.
0: Ja, en dat plaatje, dat is, het is vlak voor de klok van half. Dat is natuurlijk een Return to the Classic. Het is er eentje uit 1959. Cy Johnson en Charles Mingus. Feeling good. De muziek komt niet gelijk. Maar het is wel een heel leuk nummer. Birds flying high, you know how I feel.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Sporthal De Slagen in Waalwijk die blijft voorlopig gesloten. De situatie in de sporthal is op dit moment niet veilig. En herstel van de hal is volgens de gemeente Waalwijk niet op korte termijn mogelijk. En daarvoor kunnen sportverenigingen en de andere gebruikers bij de start van het nieuwe sportseizoen nog niet terugkeren naar de sporthal. Voor de bouwvak vonden verschillende onderzoeken plaats naar de dakconstructie van sporthal De Slagen. En vanaf maandag worden deze onderzoeken vervolgd. Op basis daarvan moet een voorstel komen voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. En volgens de gemeente gaat het om een zeer specialistisch project. De constructeur, de staalbouwer en de verzekering die moeten akkoord gaan met het uiteindelijke herstelplan. Mede door de bouwvak en de specialistische aard van de werkzaamheden duurt het traject langer dan afhankelijk voorzien. En wanneer sporthal De Slagen weer veilig gebruikt kan worden en de deuren opnieuw kan openen, is op dit moment nog onbekend.
2: Nou, lekker een breukje in je balk.
1: Zo, dat kost ook stuivers dit, hoor.
2: Echt wel.
1: Zo. Dan de heel erg leuk nieuws, want ik dacht, die man die gaat dat dorpje doen. Maar Maarten van der Weijden die begint maandag 17 augustus aan zijn grote zwemtocht voor kankeronderzoek. Waarschijnlijk zijn laatste zwemtocht. De Olympische kampioen die zwemt in 6 dagen 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar de Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En de route die voert langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland. En ook de Langstraat die ligt in de route, want van de Weijden... Die komt langs onder andere 's-Hertogenbosch en Tilburg. Waardoor ook de omgeving Waalwijk, Heusden en Dongen betrokken worden bij de tocht. En met de zwemtocht zamelt hij geld in voor onderzoek naar kinderkanker. En de opbrengst die gaat naar een nieuwe For Life programma van Prinses Maxima Centrum. En de zwemtocht die eindigt op zaterdag 22 augustus in Utrecht.
2: Het is wel een prestatie, hè? Zoveel kilometers.
1: Ongelooflijk.
2: Ja.
1: Dat die man dat doet en kan. Hij heeft toen ook die Alstedentocht gevonden.
2: Ja, een paar keer zelfs.
1: Ja, ja, dat vind ik echt...
2: Echt ongelooflijk.
1: Ongekend, inderdaad. Dan eventjes wat belangrijkere dingetjes van aard. Ik bedoel, als je maandagochtend denkt van nou, ik stap lekker in de auto en ik ga naar mijn werk toe. Even opletten, geblazen. De A59 bij Waalwijk, die is maandagavond 17 augustus gedeeltelijk afgesloten. De Rijkswaterstaat die gaat hier namelijk onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat om het gedeelte van de afslag Waalwijk Centrum tot en met de knooppunt Hooipolder. En de weg is in richting Breda. Hier

0: Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. Als alles volgens plan verloopt, dan duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 6 november.
1: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Ja, dat was weer een lekker vrolijk nummer. Er gaat hier eens even lekker wat fout hier in de studio. Daar houden we zo van, hè?
1: Ja, dat is live.
0: Dat is live, heerlijk. Ik heb opeens een zwart scherm, zo mooi. Alleen, je ziet niks meer. Dat is een vervelende.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat is wel leuk. Altijd spannend. Waar we het, ik heb het daar de afgelopen week ook een paar keer al over gehad met Hetty van het Parkpaviljoen. En dat heeft te maken met een nieuwe oven voor huiskok Bert in het Parkpaviljoen. En vanaf 1 september kunnen jullie allemaal stemmen bij de burgerbegroting. Er waren 69 ideeën ingediend en er zijn er 20 van overgebleven, waaronder dus de oven voor het Parkpaviljoen, zodat huiskok Bert lekker maaltijden kan blijven maken. Want één keer per week is het koken met Bert, als het ware. En dan kan je bij hem komen eten. En de andere keer in de week kan je eten komen halen bij Bert.
1: Ja. Ze hebben eigenlijk 2 mijlpalen in, bij het Parkpaviljoen. En 1, ze bestaan dit jaar 70 jaar. En de beste meneer, de beste kok Bert, die zit er ook dit jaar 10 jaar.
0: Ook dat? Ja,
1: ja, dus dat is natuurlijk een hartstikke mooi mijlpaal. En alleen apparatuur, hè. Apparatuur moet vervangen worden. En mensen die bekend zijn met het Parkpaviljoen, die weten ook gewoon dat het allemaal niks kost. Ja, het eten kost natuurlijk een bijdrage, maar er wordt van alles georganiseerd bij het Parkpaviljoen. En dat is allemaal kosteloos.
0: Het is allemaal vrijwilligerswerk ook, hè?
1: Ja, ja. Maar nou moet er dus geïnvesteerd worden in een oven. Ja. Anders kan Bertje niet verder.
0: En die oven kost zo rond de 9000 euro. Ja. En vanaf 1 september kunnen jullie stemmen. En waar kan je natuurlijk stemmen? Want de stembus is nog gesloten natuurlijk, om het zo te zeggen. Dat doe je op meedoen.waalwijk.nl. Je kunt wel al gaan kijken welke andere projecten er staan geselecteerd van de 20 die nog over zijn. Het is wel zo dat als je stemt, je moet op 3 projecten stemmen.
1: Oké.
0: Dan wel.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, ga 1 september sowieso daar naartoe. Breng je stem uit voor een mooie nieuwe oven voor huiskok Bert. Want hij moet het nu echt in een heel klein, miniem dingetje doen. En ja, het is een raadsel dat hij het elke keer nu voor elkaar krijgt. Dus
1: je maakt daar veel mensen blij mee. En inclusief natuurlijk Hetty, hè?
0: Absoluut, ja. Gaan we voor. Dus. We gaan weer even lekker luisteren naar de muziek. Forever, Chris Brown.

De kleine Julien uit Bourgogne kreeg pas met zijn basgitaar bonje. Hij zei, waarde heer, je flikt het weer. Net toen Hélène uit was, begon je.

0: Ja, in het kader van de zomer en de vakanties. Nog een lekker Frans nummer van Julien Leclerc, Hélène. Want ja. Ja, dat hoort erbij. En ik denk van, net zo'n Frans nummertje, ik zet weer eens even dat Franse melodietje erin. Ik vind het wel leuk, hè?
1: In het vatje natuurlijk poplimmerik, hè?
0: Ja.
1: Dus, en, nou, ja. We hebben nog twee te gaan. En die volgende twee zijn eigenlijk ook best wel zomerse geluiden.
0: Zeker, ja.
1: Allemaal een beetje uit de jaren 70 en 80, weet je wel. Daar houden wij van, hè?
0: Daar houden wij van, dat vinden we heerlijk. En ja, we zitten al vlak weer voor de commercials en het nieuws. Dus we gaan nog even een paar lekkere nummers draaien. En dan zijn we na de klok van 10 uur zijn we natuurlijk weer terug met Goedemorgen Langstraat. En je kunt natuurlijk altijd nog even een appje sturen voor een leuk verzoeknummer voor het komende uur. En dat doe je op?
1: Ja, dat doe je op 06 21 21 32 10.
0: En wat je ook kan doen, dan gaan we je een keer uitnodigen. En dat is zeker voor de herfst-winterperiode weer supergezellig. Dan nodigen we je uit voor in de studio. Heb je iets leuks te vertellen? Heb je een hobby? Doe je iets speciaals voor je vereniging? Mail ons.
1: Aankondiging van een evenement wat er misschien aankomt. Alles is goed.
0: Alles
1: iedereen
0: is goed.
1: Welkom hier. De koffie staat klaar. En wij zijn niet eng. Althans, ik niet.
0: Ik ook niet. En dan mail je ons even naar Goedemorgen Langstraat. @gmail.com. En dan gaan we nu nog even twee lekkere nummers draaien. De eerste is Don't Turn Around van Aswad.

0: Indian, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: en is dat even lekker bakker worden, hè? Welkom in ons tweede uur Goedemorgen Langstraat. In dit uur het eitje op zondag, de Langstraatse Praat, de eitagenda. En je kunt natuurlijk ons dit uur gewoon ook een appje sturen. Heb je iets voor die eitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: Ja, en dat kan altijd. En ja, we zitten nog steeds, zogezegd, in de heerlijke zomerweken bij Goedemorgen Langstraat. En dan moeten we natuurlijk, moeten, wat wij doen, zijn altijd van die heerlijke, gezellige, zomerse nummertjes erbij. En ik heb er weer eentje gevonden, hoor, van Joe Dassin. Ja, dat is een Fransman. Hey,
0: ja, dat dacht ik al. Uit, als ik de titel zie, dan dacht ik dat ook al.
1: Ja, en ik denk van, dit is natuurlijk wel een hele goeie. Er staat ook bij Angelina, Amalia, Amelia. Je kan een heleboel namen gaan bedenken. Maar het is natuurlijk gewoon La Femme Ideaal.

0: Ja, dat was Shalamar en The Second Time Around. Ja, die draaiden we vroeger in de piratentijd, zeg maar, Phil. Dit is echt zo'n heerlijk plaatje.
1: Ja, dit is een heel lekker plaatje. Ik draaide hem ook vroeger altijd in de discotheek waar ik draaide.
0: Oh ja.
1: Was ook, ja, deed het altijd wel even goed op de dansvloer, zeg
0: nou,
1: maar.
0: Nou, zeker wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was een heerlijk nummer. In die tijd.
0: Nou hè.
1: Maar ik vind het nog steeds een heerlijk nummer.
0: Nou,
1: in
0: Paul, deze tijd. Ik ben me eigenlijk een beetje aan het voorbereiden voor de nieuwsberichten straks op het half.
1: Oh jee.
0: Ja, en we hebben leuke berichten eigenlijk wel. Dus dus lekker blijven luisteren. Hè? Om half rond de klok van half, dan gaan we jullie helemaal bijpraten met wat er zo'n beetje allemaal te doen is vandaag. Maar ook de komende week.
1: Ja, en dat dus, gaan we nog niet vertellen nu.
0: Nee.
1: Een soort cliffhangertje voor dit half.
0: Dus maar ik was een beetje met mijn neus in de computer, want dan wil ik
1: met je neus in de computer.
0: Ja, met mijn neus.
1: Dat lijkt me niet echt handig.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, met mijn neus bovenop het beeldscherm, zal ik het al zo zeggen.
1: Oh, we poetsen hem straks wel even weer schoon, hè?
0: Ja, helemaal goed.
1: Al die vlekken hier op die beeldschermen, jongen. Dat gaat helemaal niet goed komen, jawel hoor. We gaan lekker door, even voordat we naar de nieuwsberichten gaan we eerst nog even luisteren naar Taylor Swift. En dat is een lekker nummer. I knew it, I knew you. En daarna het eitje op zondag.

0: Vandaag in het Eitje op Zondag gaan we het natuurlijk hebben over één van de beste zangers van Nederland die afgelopen zondag 16 maart is overleden. Ik heb het natuurlijk over Rob de Nijs. Hij is geboren op 26 december 1942 in Amsterdam. Vanaf zijn zesde jaar ging hij naar de openluchtschool in het Oosterpark vanwege astmatische bronchitis. Op zijn achtste leerde hij accordeon spelen. Via de directeur van de school kwam hij in mei 1960 in contact met Jan en Hans de Hond, Roel Vredeveld en Henny van Pinksteren van de band The Apron Strings. De heren waren op zoek naar een zanger en de band werd omgedoopt tot Robbie en The Apron Strings. Even later voegde de broer van Rob, Bert de Nijs, zich toe aan de band als gitarist. In 1962 viel de band al uit elkaar en begonnen Rob en zijn broer samen Rob de Nijs en de Lords. In 1962 wonnen zij samen het Talentenjacht en de eerste prijs was een platencontract waar zij hun eerste singles uitbrachten. De liefste die je kent en Jenny. Echter de singles flopten. Maar in 1963 scoorde Rob zijn eerste succesnummer met het Ritme van de Regen.
1: Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam, ritme van de eenzaamheid.
0: Hiervan werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. In 1965 ging Rob alleen verder als soloartiest en ging Rob ook acteren. Zoals in de serie Oebele uit 1969 en even later in de tv-serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
2: Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
0: In 1970 kwam Rob in contact met Lennart Nijg en Boudewijn de Groot, die nummers voor hem gingen schrijven. En hiermee kwam zijn carrière pas echt op gang. Zoals in mei 1973 het nummer uitkwam: Jan Klaassen, de trompetter.
3: Ja.

0: Later dat jaar in september, dag zuster Ursula.
1: Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika.
0: Na enkele bescheidene nummers zoals Mirella en Hey Speelman kwam Rob zijn meest bekendste hit uit, Malle Babbe.
1: Malle.

In de jaren 70 presenteerde hij verschillende tv-programma's bij de Tros, NL Tippers en later bij de KRO het programma Popcorn. In 1976 werd Rob uitgeroepen tot populairste zanger van Nederland door de NIPO. En dit gebeurde ook in 1980 door de Hitkrant. In datzelfde jaar leerde hij Belinda Muldijk kennen die liedjes voor hem ging schrijven en bleef schrijven, ook na hun scheiding in 2006. Zij schreef Rob zijn eerste nummer 1 hit, Bange Hart, uit 1996.

0: Rob heeft heel veel albums uitgebracht en is in het eitje op zondag niet te doen om deze allemaal op te noemen. Maar in 2020 kwam zijn laatste album uit. Het jaar nadat bekend werd dat Rob aan de ziekte van Parkinson leidt. Het is mooi geweest, heette het album. Waarop onder andere het nummer staat, wat later nu is.
1: Vraag me niet waarom, vraag me niet waarheen. Vraag niet meer, maar kom, laat me niet alleen.
0: Maar afsluitend, in dit eitje over Rob de Nijs heb ik een nummer gekozen van zijn album uit 2017. Niet voor het laatst. De titelsong, welke hij ook met zuivere stem ten gehore bracht in de talkshow De Wereld Draait Door met zijn band Poor Sang, die hem ruim 40 jaar heeft begeleid. Hier is Rob de Nijs, niet voor het laatst.
2: Ik wil niet opstaan in het donker, ik wil mij zijn maar dan jonger. Even lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug en ik wil terug.

0: last, niet voor het laatst, niet voor het laatst, nee, niet voor het laatst.
1: Rob de Nijs is 82 jaar geworden. Dit was
2: het muzikale eitje op de zondag.

0: Ja, die was natuurlijk een herhaling, deze eitje op de zondag over Rob de Nijs. En waarom? Nou, ik hoorde van de week op de radio dat er een soort sing-along komt over allemaal nummers van Rob de Nijs. En dat is vanavond op NPO 1 te zien en te horen vanaf 9:15. En ja, wie doen er allemaal mee? Dat is Roxanne Hazes doet bijvoorbeeld ermee. Douwe Bob doet er mee. René van Kooten doet er mee. Dus ja, dat wordt een hele mooie happening.
1: Dat
0: het is
1: ook, ja.
0: Niet live, het is al opgenomen in juni. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon een gigantisch feest in Ahoy met allemaal schitterende nummers van Rob de Nijs.
1: Nou,
0: het is maar dat u het weet. En vandaar dat ik dus ook dit eitje even op deze zondag heb gedraaid voor de tweede keer.
1: Een goede tip.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een tip, Paul.
0: Heb je ook een tip?
1: Ja, want in onze eerste uur hadden wij het over de oldtimerdag bij het Lido.
0: Ja.
1: Maar als je nou eens een keer afstemt op een Langstraat televisie, want ik weet niet of mensen dat allemaal weten, maar wij zenden natuurlijk 24 uur per dag uit via de radio. Maar er is ook gewoon een televisiekanaal, hè, waar je alle info en verslagen van de gebeurtenissen uit de regio kunt volgen. Kijk eventjes naar Langstraat Televisie, want daar is nu ook een verslag op te zien. Dat gaat over die oldtimerdag. En ik ben daar dus niet geweest, want ik kon helaas niet, maar want ik vind het altijd schitterend.
0: Ja, dat was heel mooi.
1: Ik zit nou zo een tijdje te kijken, want wij hebben hier een heel groot scherm op voor onze snoeter. En,
0: een scherm waar je met je neus op kan.
1: Ja, en dan zie ik dat verslag. Dan moet ik zeggen van Arjen, dat ziet er echt leuk uit. Mooi verslag.
0: Is het ook.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, na 11 uur pas, hè?
1: Eerst lekker blijven luisteren natuurlijk.
0: Eerst lekker blijven luisteren naar Goedemorgen Langstraat. En daarna schakel je over naar Langstraat TV. En dan zou ik zeggen wat Lynn Marlin je gaat vertellen. Sitting down here.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Ja, en 4 zaterdagen werden er de Waalwijkse zomerweken georganiseerd. En dat was natuurlijk live muziek, goede sfeer en de nodige gezelligheid. En aankomende zaterdag 22 augustus dan vindt de laatste plaats in het centrum van Waalwijk. En dat is Swingalong met Jamie Kredolfer. Nou, dat is Kredolfer.
2: Geen idee. Het zal vast enorm gezellig gaan worden.
1: Ja, het zal best gezellig worden. En we sluiten ze sluiten dus de zomer in stijl af. Een DJ die de perfecte platen kan draaien. Versterkt door live vocalen van zangeres Jamie Kredolfer. Dat zal zijn vrouw zijn, denk ik. En stilzitten.
2: Of zijn zus.
1: Of, dat kan ook zijn zus. Ook. Ja, dat kan ook zijn zus. Ja. Stilzitten is deze avond simpelweg dus geen optie. Toegang is uiteraard helemaal gratis. Het enige wat je hoeft te doen is op tijd een stoeltje claimen op het terras bij een van de deelnemende firma's. En Waalwijk is misschien niet de Côte d'Azur, maar met een koud drankje in de hand en een goede muziek op de achtergrond, dan komt dit helemaal goed en dan wordt het weer een schitterende zomeravond. Dus ik zou zeggen, en als je daar nog wat meer info voor wil hebben, dan moet je even kijken op de website wolk.nl.
2: En dan vind je alles over het leuke uitgaan hier.
1: Juist, want dat kan zeker. Ja, en er komt er trouwens een nieuw café bij, hè?
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Oh, waar?
1: Ja, naast de Bond, zeg maar.
2: Naast de Bond. Oh, oké.
1: Ja, we gaan maar eens kijken. Er komt een soort biercafé. Dus dat is leuk voor de jongeren.
2: Wordt dat dan Café de Koe? Want dan krijg je de Bond de Koe. Oké. Verder.
1: Oké, nou.
2: Sorry.
1: Wielerfans uit de Langstraat opgelet, want donderdag 20 augustus dan vindt in de aula van de Willem van Oranje College het Wielercafé plaats, georganiseerd door Stichting Fietsevenement de Langstraat. Een avond vol wielerverhalen, zoals voormalig Olympisch kampioene Annemiek van Vleuten. Het Wielercafé is de opwarmer voor de ZLM Tour die op 5 september plaats gaat vinden in Waalwijk, en vertelt Edwin Kleiboer van Go Waalwijk. Voor wielerfans wordt het een fantastische avond. Er zijn wielerverhalen genoeg. Naast de Annemiek van Vleuten schrijven ook andere gasten aan, zoals oud-prof John van de Akker en Bobby Draxel. Ook rondearts Jelle Postema deelt zijn verhaal. Het Wielercafé vindt plaats op 7:30 tussen 7:30 en

0: Met onder meer muziekoptredens en leuke activiteiten voor de jeugd. De toegang die bedraagt 5 euro per persoon. Te betalen bij de ingang. Een passepartout om het toernooi alle 3 dagen te bezoeken kost 7,50. En voor de jeugd tot en met 17 jaar is het gratis. En vanwege de verwachte drukte roept WSC Waalwijk bezoekers op om zoveel mogelijk op de fiets of te voet te komen naar de Akkerlaan nummer 9. En de borden verwijzen naar de parkeerlocaties waar het parkeerterrein van WSC zal snel vol zijn.
1: Kijk, is weer genoeg en leuke dingen te doen. En ja, ik denk dat dat bij WSC wel een heel leuk feestje is.
0: Dat denk ik inderdaad ook.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, want er zijn toch heel veel, er is heel veel jeugd die voetbalt, hè?
1: Daarom.
0: Heel veel. Dus,
1: alleen maar gezelligheid hier in de Langstraat.
2: 100% voor jou. Info. Oh, yeah, yeah, yeah. En hits.

Heerlijk nummer. Nick Schilder, Shatterproof. En ik heb begrepen dat hij weer bezig is met een nieuw album. En dat komt, als het goed is, binnenkort weer uit. En daar gaan we echt op wachten. En zodra die uit is, dan gaan we daar zeker de nummers van draaien. Waar, even kijken, we zitten al bijna kwart voor de klok van 11 uur. Dus dat gaat razendsnel. We hebben nog een leuk item, zometeen. Dat is de Langstraatse Praat. En dat gaat over iets die op dit moment hier en daar in de velden torenhoog staan. En ja, ik ga het niet vertellen welke plant dat is, maar het is een plant. En wat we eerst gaan doen is natuurlijk want nu kan het nog, een stukje dansen. Let's Go Dancing met de Novo Band.

Een verhaal geschreven door Frans Oosterwal. Laat ik vooropstellen dat ik niks met bossen en brennetels heb. Ik lig liever met mijn warme kraak in een ergenste iepert. Toen ik van de week het verveel aan het opruimen was, kwam ik een klein groen petje tegen van vroeger. Heb me een tijd als welp. Het was net of dat ik iets gevonden had waar ik alleen lang kwijt was. En dan schiet het toch een beetje vol en schoen verleden waar ik aan het ophoesten en denkt aan de verkenners. Hoe is het allemaal begonnen? Vroeger waren er voor de kleinkinderen niet zoveel te doen. Wij jongens deden voetballen en haktollen en de meisjes springtouwen of met de pop spelen. Het was dus een godsgeschenk dat onze kapelaan zondagsmiddags filmpjes draaide van de dikke en de dunne en van Rin Tin Tin. Het waren echt letterlijk en figuurlijk stomme films, maar je waart er blij mee, want je waart van de straat. In de pauze dan kregen we Ranja en dan weer rondgebracht door de verkenners. Die haal mooi hoei en leren riemen met koperen gespen en van die flos zonder kousen. En dat wou ik ook wel, dus vroeg ik aan ons pa of dat ik bij de welpen mocht. En die waren maar al te blij dat die scheidend van hem wel lef bijgebracht weer. Voor mijn communie kreeg ik van mijn peetoom en tante een petje en een truike en van mijn oude lui de bruin broek en kousen. En met een opa die had een mooie stok uit de bossen gesneden. Ze leerden me daar bij de welpen allerhande knopen leggen en het verschil tussen een boom en een struik. Al rap mochten we op kamp bij een boer in de klei. Ons moeder die had bij de Wit in Schendel nog de gewaardeerde slaapzak gekocht. Survivalproof en waterdicht, model Mount Everest. Nou, mooi niet dus. Een paar oude dekens, hiermee hele grote spelden aan elkaar gemaakt en daar moest ik het mee doen. Mijn Manchester bruin broekje, dat diende als kussen. Als je smergens opstond, dan waren uw gezicht net een wafelijzer. Op een zekere nacht had ik maar liggen woelwateren en waar ik met mijn knietjes in de brennetels terechtgekomen. Ik stond vol met witte bultjes en het jukte verrekkers. Ons akelaar zag het en dit er waren spieren op. En ja, de hield nog ook. Stadje.

0: Ja, lekker rennen, maar met dat benauwde warme weer, ik weet niet of dat wel zo lekker is. Hè?
1: Nee, lijkt me niet nu.
0: Ik denk als je deze opzet van One Republic en je gaat rennen, ik denk dat je best wel lekker rent. Want het is een vrolijk nummer.
1: Ja, het is wel een vrolijk nummer.
0: Het is wel een nummer waar je lekker het tempo bij houdt.
1: Ja, 2021 alweer trouwens, hè? Want je denkt dat, goh, dat stond toch allemaal pas in de hitlijst. Het is alweer 2021.
0: Het is alweer gewoon 5, 6 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: ja, ik weet het nog wel, het kwam van het album Human. En ja, dit was volgens mij hun derde hit, zo daarvan dat album, als ik me niet vergis, Run.
0: Ja.
1: Ja, en werd ook een wereldwijd succes, hè? Want ik zag, ik las zelfs pas geleden dat hij zelfs toen de tijd zelfs in de top 10 heeft gestaan in Rusland. Nou, dat kun je nou niet meer bedenken, volgens mij.
0: Nee. Ja, misschien op de zwarte zenders in Rusland. Die niet door de staat kunnen, zijn goedgekeurd. Dat die daar nog wel staat, maar wie weet.
1: Ja,
0: maar goed. Rudy.
1: Ja.
0: Het was weer als vanouds. Twee uur. Lekker met jou.
1: Ja, het was gezellig, hè?
0: Het was weer reuze gezellig. We zitten er weer helemaal in.
1: Zo
0: en dan in september ben ik even weer een paar weekjes weg.
1: Ja, maar, niet te lang, hè?
0: Ja, ik ga gewoon lekker 3 weken. Vertrek naar het zuiden. Zoek de zon op.
1: Ja,
0: ik heb zo weinig zon gezien. Ik heb zo weinig zon gezien deze zomer.
1: Ach ja, nee, dat zullen we dan inderdaad. Maar we zien, dan zijn we genoeg vooruitzichten, zeg maar, waar wij weer lekker veel uurtjes samen kunnen draaien.
0: Daarom.
1: En dus, ook de Kennedy-mars zit er natuurlijk aan te komen. Dus dat duurt ook niet lang meer, hè?
0: Nee, dat is het weekend van 12, 13 september. En dan gaan wij ook een mooie uitzending maken. Voorlopig staat het schema dat wij de zondagochtend vanaf 7 uur te horen zijn tot 1 uur of 10. En misschien wel langer. Maar dat zullen we dan allemaal nog meemaken.
1: Precies.
0: En dat gaan we kijken hoe vroeg we eruit moeten. En dat maakt ons helemaal niet uit, want die wandelaars die lopen de hele nacht door. Wat ook heel leuk was, afgelopen week, is zonsverduistering.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het gezien inderdaad.
0: Heb jij het gezien? Ja, ik ging kijken. Ik denk, nou, dat duurt nog even. Ik denk, ik ga weer tv kijken. En toen ik klaar was met tv kijken, ging kijken. Ik denk van, oh ja, het is voorbij. Ik heb het gemist.
1: Maar ik heb mijn moeder op het Loomanpark in Waalwijk wonen.
0: Oh,
1: en had je mooi. En die kijkt uit op het westen.
0: Oh.
1: Dus ik ben daar met mijn. Ik weet dat het niet oké is. Maar ik had een cd'tje.
0: Ja, dat gaat ook goed.
1: Ja, dat weet gaat ik. Goed. Maar men roept dus van ja, maar dat houdt niet straling tegen. Dus ik had dus een donkere zonnebril op. cd'tje ervoor. En dat moet ik zeggen, dat ging perfect. En ik had daar een mooi uitzicht. En,
0: ik heb ook een foto gezien van vrienden. Die hadden ook niet zo'n eclipsbrilletje. Die hebben het door een lasbril bekeken.
1: Dat kan ook.
0: Dat gaat ook hartstikke goed.
1: Hij ging eigenlijk, als het ware, de maan ging eigenlijk een beetje onder de zon door. Hè? Niet volledig. Hij werd niet volledig geblind.
0: Nee,
1: maar
0: het was 90% hier.
1: 90%. Maar ik moet wel zeggen, ja, het was toch uniek. Weet je wel, het is ook niet zo van nou. Maar ik vond het wel leuk om te zien.
0: Dus, daarom.
1: Ja.
0: Wij gaan eruit met een nummer, natuurlijk, over de maan. Dat kan natuurlijk niet anders. Dat is A Clouds Across the Moon van The Raw Band.
2: B.R. Johnson on Mars Flight 247.
3: Very well.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
15: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
14: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
15: Klinkt goed.
16: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: And now here is Elvis Presley.
2: So excited, I could just, I can't wait.
3: I think Presley was a star.
2: Such a sexy person.
3: The king.
2: He will always be the king, no matter what.
4: Elvis.
5: 1968.
6: Been looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

NBC and the Elvis Presley special. And here's Elvis Presley.

0: Hallo daar, welkom in ons Poppy Stores programma The Beatles and the Stones. Vandaag een special van Elvis en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat 16 augustus zijn sterfdag is. Maar ook het feit dat Elvis Presley's legendarische 68 Comeback Special in juni werd opgenomen en een half jaar later werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat Elvis Presley live optrad en het lanceerde zijn zangcarrière opnieuw. De special, eenvoudig Elvis getiteld, werd dus opgenomen in juni te Burbank in California en op 3 december 1968 uitgezonden. De show, later dus bekend geworden als de 68 Comeback Special, bevatte zowel overvloedig gearrangeerde studioproducties als songs die met een band voor een klein studiopubliek werd uitgevoerd. Presley's eerste live optreden sinds 1961. De opnames toonden Presley gekleed in strak zwart leer, zingend en gitaarspelend in een uitgelaten stijl die veel deed denken aan zijn vroegere rock'n'roll dagen. Regisseur en co-producent Steve Binder had hard gewerkt om de zenuwachtige zanger gerust te stellen en de show te produceren die ver afstond van het uur kerstliedjes dat zijn manager Parker afhankelijk had gepland. De show werd het best bekeken programma van NBC dat seizoen. De beelden die moet je er maar bij denken. Bij ons kun je nu het iconische programma The 68 Comeback Special van Elvis Presley het komende uur beluisteren. In het programma The Beatles en The Stones.
1: Well, I gotta do this sooner or later, so I might as well do it now, baby.

Mr. Dre.

0: Thank you.
1: It's been a long time, baby. Long time.

Shoot, baby.

Oh, my boy. Am I being filmed from the waist down? Am I?

0: do.
1: Fijn dat je nog luistert naar het programma The Beatles and the Stones. Een speciale uitzending omdat het de sterfdag is van Elvis Presley. Je hoorde Trouble Guitar Man, Heartbreak Hotel, Hound Dog, All Shook Up, Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Don't, Blue Sweat Shoes, Love Me Tender en Baby What You Want Me To Do. De volgende is een prachtige gospel medley, The King. En volgens Lisa Marie was dat zijn lievelingsmuziek.

0: Welcome to NBC and the Elvis Presley Special.
1: Elke zondag brengt de lokale omroep u het historische muziekprogramma The Beatles and the Stones. Dit alles onder de muzikale leiding van Ricardo Leybers.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley, die 68 Comeback Special. De show werd het best bekeken programma van NBC dat seizoen. Het programma The Beatles and the Stones is ten einde, we draaien er nog één. En dat is de mooiste, If I Can Dream.

0: Radio in Grönland.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Start de motor, de boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren. En drukkers.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Nel Rodgers en Sophie Ellis-Bexer. En dat is deze week gekozen tot flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 33. Het is de lijst van zaterdag 15 augustus 2028. En het is voor de 342ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 10 zittenblijvers, dat is eigenlijk niet zoveel. 19 stijgers, 18 zakkers. En we hebben ook nog eens een keer 3 nieuwkomers. En als we 3 nieuwkomers hebben, hebben we ook 3 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 46. Nummer 35.

0: En dat waren ze dan, de verdwenen platen, door Kees op een rijtje gezet. Nu dat je weg bent van Camille, 5 keer soms genoteerd in de flitsende 50, want het waren niet 5 weken achter elkaar. 10 puntjes behaald en vorige week dus nog op nummer 50. 21 weken en 551 punten. Dat is voor Sam Fender samen met Olivia Dean. Rijm je in stond vorige week nog op nummer 46. En Yves Berensen, nou flitsgeef, misschien is het tijd. Vonden we vorige week nog op nummer 35. 5 weken stond hij genoteerd en heeft 69 punten bij elkaar gescharreld. Dan gaan we eens kijken wat we deze week op het nummer 50 vinden in de flitsende 50. En dan onderaan staan maar liefst 3 oude flitsschijven. Op nummer 50 is dat 3-2-1 van de Bente. Plaat die staat 10 weken genoteerd en zakte weg van 36 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 45. Eska in de stad van Eska. En op nummer 48, daar hebben we de eerste nieuwkomer. En dat is de flitsschijf van vorige week. Dasha met Memo.
1: Nummer 48.

think of me. Memo van de Dasha kwam deze week binnen, dus op een nummer 48. De flitsschijf van vorige week. En we komen dadelijk nog wat meer flitsschijven tegen. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 47. Kwam binnen vorige week op 47. Heb ik het over Criss Cross Amsterdam. En het nummer heet My Oh My.

0: Omai van Crisscross Amsterdam. Luza Sonza samen met Willy William. Staat 2 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 47. Nummer 46 die komt van 43. Druisteef van Michael, Maal Smit en Neil Horan in de 24e week. En deze plaats staat 9 weken genoteerd en zakt van 44 naar 45.
1: Kennst du die momenten, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns angeht.

9 weken zelfs de genoten heeft. We hebben het over Helene Fischer met Hoort en Nacht. En deze week gaat ze maar één plaats terug. Van 44 naar 45. 44 is ook een oude flitschijf, komt van 38. Door het oog van de nacht van Vlegen, die plaat, die zat 8 weken genoteerd. En 5 weken zat Anton genoteerd met de enige. En die komt van 42 naar 43. En 42 is deze week weer een nieuwkomer. En die heet Zonnebank van Ray en Beer.

Nu op nummer 42, Reeën en Beer met de Zonnebank. En nummer 41, daar vinden we de langst genoteerde. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat ze kunnen draaien. Olivia Dien.

0: flitsen de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: En hier is het eerste overzicht. De nummers 50 tot en met 41 van week 33 van de flitsen de 50. Op nummer 50 van 38 komen Bente met 3, 2, 1 en oude flitsschrijf 10 weken genoteerd. Op 49, daar vinden we SK in de stad van SK. Zij kwam van 45 eveneens een oude flitsschrijf. Nieuw binnen in de flitsen de 50. Memo van Desha. Zij was vorige week de flitsschrijf. En op 47 blijven staan Mij, Oh Mij, Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William. Op 46 van 43, Drive Safe van Miles Smith en Nell Horan, 24 weken genoteerd. En op 45, vorige week 44, vinden we Helene Fischer en oude flitsschrijf met Hooi de Nacht. Op 44 van 39 gekomen, Door het Oog van de Naald, Flair is eveneens een oude flitsschrijf. En op 43 van 42 gekomen, De Enige Antoon. En op nummer 42, Nieuw Binnen, Zonderbank van Ray en Beer. En op 41, daar vinden we Zo Easy, To Fall in Love van Olivia Dean. Maar die staat inmiddels alweer 41 weken genoteerd in de flitsende 50. En op nummer 40, daar vinden we een nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow van Berger.

0: today, tomorrow. De hoogste nieuwkomer is Van Bergen.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.
2: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
3: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Memo van Dasha, de oude flitsguy van vorige week, kwam binnen op nummer 48. Op nummer 42, de zonnebank van Ray en Beer. En zojuist hoorde je Yesterday, Today en Tomorrow van Bergen. En dat is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 40.

Boston door Stanley Lefty. Twee weken lang staat ze genoteerd nu in de Frits in de 50. Vorige week kwam ze binnen op een nummer 49. En nu 10 plaatsjes omhoog naar nummer 39. Ja, de langste genoteerde hebben we al gehad. Maar deze staat ook al behoorlijk lang genoteerd. Maar liefst 22 weken. Niet hoger gekomen dan de derde positie. Harry Styles zakt van 30 naar 38 met American Girls.

American Girls, dat is dan de single van Harry Styles. Deze week vinden we de plaat op nummer 38 van 30 afkomstig. En we gaan niet naar American Girls luisteren, maar we gaan naar dames luisteren uit Vlaanderen, uit België. Hoewel, er zit toch één dame uit Nederland bij. Maar goed, gezamenlijk noemen ze toch K3. En van oorsprong is dat toch een Belgische groep. De zomer van Oya Lele.

En Animal, Cat's Eye hoorde je. 2 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 48. En nu is de plaat doorgesteken naar nummer 36. 35, dat is weer een zakker. Die komt van 32. Staat 10 weken genoteerd. Free your mind.

Sommigen die zat op modern gebleken met twee platen genoteerd in de flitsende 50. En deze plaat is alweer in de 25e week op de weg terug. Van 20 naar nummer 34. Dus ik denk dat het een van de laatste weken is dat we de plaat tegenkomen in de flitsende 50. En deze hoop ik nog een tijdje wat langer. Die zat slechts 3 weken genoteerd. Het is Ron Sanchez. Een oude flitsgeif van Marcia heet de plaat. Vorige week stond hij nog 36. En nu naar nummer 33 gestegen.

Marja, de oude flitschijf van Rolf Sanchez, dus deze week op nummer 33 en dat in de derde week. Twee keer zo lang, zes weken, staat Roxy Dekker al genoteerd in de flits in de 50. Ze is een superster, tenminste dat zingt ze zelf. Maar ze zakt wel naar nummer 32.

superstar van de Roxy Dekker, 6 weken genoteerd. Vorige week 23 en nu heeft ze de cijfertjes omgedraaid. Want ze staat deze week op nummer 32. Dan nummer 31, dat wordt de laatste van dit uur. Die komt van 33, 5 weken genoteerd. Van Loppen Topic moet ik zeggen. Samen met Becky G en Sorry Papi.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet. de streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Goed zo.
19: Langstraat FM.
20: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
21: De nummers 40 tot aan 31. Op nummer 40 nieuw binnen Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. Van 49 naar 39 ging Stella Lefty met Boston in de tweede week notering. Vorige week 30, deze week 38. Een flinke zakker voor Harry Styles en American Girls in zijn 22e week notering. Van 40 naar 37, daar ging de zomer van Oya Lele van K3. En op nummer 36, ze kwamen van 48 Animal van Ketsa in de tweede week notering. Van 32 naar 35 zak Free Your Mind van Prospa en Clooney. En op nummer 20 vorige week, deze week 34, Homewrecker van Somber. En op 36 vorige week, nu een lekkere stijging voor Marchar van Rolf Sanchez. Hij kwam terecht op nummer 33 met een oude flitsschijf. Op nummer 23 vorige week, deze week zak ze naar 32, Superstar van Roxy Dekker. En twee plaatsen winst voor Topic en Becky van 33 naar 31 met Sorry Papi. En op nummer 30 van 28 komen Turn the Lights Off van Justin, Jack Style en John.

0: Turn the lights off. En Justin hoorde je met Jack Stel samen met John. 22 weken genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 28 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Magnetic van Bauza en Die Die van Shakira en Burna Boy. Stond vorige week er nog op de eerste plaats van de Frits in de 50. Zou dat deze week ook nog zo zijn? Nou, ik ga het niet vertellen. Pas over 2 uur, dan ga je het antwoord weten. Als je wel blijft luisteren hier zo naar de Frits in de 50 natuurlijk. Maar wij gaan nu verder met nummer 29. Die komt van 37. Staat 4 weken genoteerd. De nieuwe single van Alex Warner is dat. En dan hebben we het over Passenger.

My Body Isn't Ready. 4 weken zat Sombre met deze plaat genoteerd. Vorige week stond hij nog op nummer 31 en nu is hij doorgesteken naar nummer 28. Een plaat die maar liefst 12 weken lang op nummer 1 heeft gestaan. En dat is best wel een prestatie, want zo vaak komt het niet voor dat een plaat zo lang op nummer 1 staat. En maar inmiddels al wel 30 weken in de Frits in de 50. Is natuurlijk deze zinger van Bruno Mars. I Just Might is nu toch wel echt op zijn terugweg. Want vorige week stond hij nog op nummer 18 en nu is hij alweer naar beneden geknald naar nummer 27.

30 weken dus van Bruno Mars, I Just Might. En ik kan je verklappen, we komen hem straks nog eens een keertje tegen. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 26. En die staat in de 20e week genoteerd. Is blijven zitten. En het is toch wel een ego-tripper, zo om op stand te zeggen. I'm good, get it all.

Robert van Emert samen met Donnie staan 28 weken genoteerd. Maar in de 28e week gaan ze toch nog weer omhoog. Van 27 naar nummer 25. En dan nummer 24, die komt van 29. Zat 5 weken inmiddels genoteerd in de flitsende 50. Een oude flitsschijf. Bauza komen we straks nog tegen in de top 10. Maar dit is die nieuwe single en die heet Lose Myself.

0: Isabella, smeek maar niet om mij. 7 weken lang zat ze nu genoteerd in de Frits in de 50. En ze is deze week weer een plaatsje omhoog gegaan. Van 24 naar nummer 23. Nummer 22, dat is een oude flitsschijf. 2 weken zat ze nu genoteerd. Dolce Beringen.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Break Your Heart is een single van de Nederlandse zangeres en songwriter Dolce Beringen. Het nummer werd uitgebracht op 10 juli 2026 en heeft een speelduur van 2 minuten en 22 seconden. Dolce Beringen werd geboren in 2006 en schrijft liedjes over onderwerpen die aansluiten bij het leven van jongvolwassenen. Voor deze uitgave bracht ze onder meer de singles Lucky, 18, Home is Where You Are en Tweede Kans uit. Break Your Heart is als zelfstandige single beschikbaar.
1: Flitsende 50, feitje.

Break Your Heart, Dolce Beringa. 2 weken staat ze genoteerd. Een oude flitschijf, vorige week 41 en nu gezegen naar nummer 22. En ik kan je melden, zeg maar, dat ze dus echt goed kan zingen. Want afgelopen zondag waren we beide in Arendonk. En toen is ze live op de radio de voorgaande single gezongen. En dat nummer heette Lucky. En dat is trouwens ook de titel van de EP die ze binnenkort gaat uitbrengen.

0: go.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: En hier zijn we weer met de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30, Turn the Lights Off van Justin Jackson en John in de 22e week notering. Van 37 naar 29 ging Passenger van Alex Warren in zijn vierde week. Vorige week 31, nu 28. Somber en My Body Isn't Ready in zijn vierde week notering. Vorige week 18, nu gezakt naar 27. I Just Might van Bruno Mars, maar die stond maar liefst 12 weken op die eerste plaats. Op 26 blijven staan I'm Good van Jelly Roll in de 20e week notering. Van 27 naar 25 ging Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donnie. En van 29 naar 24 ging Lose Myself van Bauza. Eén plaatsje winst voor Isabella A, maar Spreek Maar Niet Om Mij van 24 naar 23. Op 41 vorige week, deze week 22, Dolce Beringer, Break Your Heart, een oude flitsschijf.

0: spreek ik die van jou.
1: Hart en breker, de oude flitsschijfje. 4 weken staat ze genoteerd. Emma Heesers is deze week van 22 naar nummer 20 gestegen. En daar kun jij wel verandering in brengen in de noteringen van de Flitsende 50.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
3: Week in, week uit.
2: Ook jouw favorieten tellen mee.
3: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
2: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
2: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: vandaag.
1: Nou, de zandloopsters die zal heel veel plezier hebben gehad deze zomer. Want we hebben toch wat warme dagen allemaal achter elkaar gehad, zeg maar. En dan kun je zeker op zee zijn. En dan loop je zeker door het zand heen. 9 weken staat Robert van Nemert genoteerd met zijn zandloper. Loopster, moet ik beter zeggen. En deze week zag hij wel weg van 15 naar nummer 19.
2: Een flitsende 50 feitje.
3: Meteor is een Nederlandse zanger die bekend staat om zijn Nederlandstalige popmuziek. In mei 2026 bracht hij de single Nooduitgang uit via Universal Music. Het nummer verscheen op 28 mei van dit jaar en is een persoonlijk nummer waarin Meteor een moeilijk thema aansnijdt. Het gaat over de drang om te vluchten uit situaties of gevoelens die te zwaar worden. Meteor heeft aangegeven dat het nummer is geïnspireerd door persoonlijke ervaringen, waaronder het verlies van een vriend. Hij stelde het nummer voor in Brussel op 2 mei 2026. De tekst beschrijft hoe donkere wolken de schoonheid van het leven kunnen verduisteren.
2: Flitsende 50, feitje.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor heeft al een keer op nummer 15 gestaan. Is er weer langzaam aan de zakken gegaan. En nu van 25 naar nummer 18 gegaan. En dat in de tiende week dat hij genoteerd staat in de flitsende 50. Dan nummer 17. Die komt van 13. Staat 6 weken genoteerd. Maar van DJ samen met Kano Choir, moet ik zeggen. En het nummer heet Pile.

Ja, leuke plaat toch? Nummer 17 van 13 afkomstig. Dus jullie vinden hem waarschijnlijk niet zo leuk. Hij zat zesde weken genoteerd. De volgende, dat is ook weer een plaat die weer opnieuw aan het stijgen is. Heeft ook al eens een keer op nummer 15 gestaan. Langzaam gezakt naar nummer 17 en nu van 17 naar nummer 16. Maxime en Babette, samen doen ze dat met z'n tweetjes. En het nummer heet Hoe dan ook.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland-Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: jou. Randen van Goud van Arjen Blommen samen met Zoë Lavai. Plaat heeft ooit al een keer gestaan op nummer 11, is naar beneden gezakt. En nu van 16 naar 15 weer gegaan. En dat in de 12e week dat ze staan genoteerd in de Flitsende 50.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Talk to You op nummer 3, Magnetic op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy stond vorige week op nummer 1. Zou de plan nog steeds op een nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar wij gaan nu eerst verder met nummer 14. En dat is een zittenblijver in de 14e week. Biba Recha en Faithless.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Edge of Desire is een samenwerking tussen de Britse producer en DJ Jonas Blue en Malieve. Jonas Blue brak internationaal door met zijn danceproducties en werkte eerder samen met verschillende internationale artiesten. Zijn muziek combineert elektronische pop met dansbare producties. Voor Edge of Fire werkt hij samen met Malieve, waarmee een nieuwe gezamenlijke release is ontstaan binnen het hedendaagse dance- en popgenre.
0: Flitsende 50, feitje.

Die je Ed over Desire hoorde je. En dat is Jonas Blue samen met Malif. 7 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week gegaan van 15 naar nummer 13. En dan op nummer 12 hebben we een zittenblijver. En dat in de 11e week. Hugo samen met Salto en Jamaica. Bam bam.

Ik heb van die TikTok-filmpjes gezien, zeg maar, waar een hele grote groep mensen aan het dansen zijn. Dat deden ze bijvoorbeeld op Earth, Wind & Fire met het nummer September. Maar ook dit nummer heb ik voorbij horen komen. Jugal en Soto met Jamaica. Bam, bam. En dat vinden we in de Flits in de 50 op nummer 12. Nummer 11, die gaan we nu voor je draaien. Forever Young van DJ Lucisius samen met Milo.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: De nummers 20 tot 11. Op nummer 20 van 22 komen Hartebeken van Emma Heesters. Vorige week 15, nu 19. Zandloopster van Robert van Hemert. En vorige week 25, nu gestegen naar 18. Meteor met de nooduitgang. 17, nu. Vorige week 13. Pijl, Movas Joe, Kano Kwar. En op 16, daar vinden we van 17 gekomen, hoe dan ook van Maxime en Babette. En op nummer 16 vorige week, deze week 15, Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Livay. En op nummer 14 blijven staan, New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Op 19 vorige week, nu op nummer 13, Jonas Blue en Maliv en The Edge of Desire. 12 blijven staan, Jamaican, Bam Bam van Hugel en Solto. En op 11 blijven staan, Forever Young DJ-licious en Milo. En op nummer 10, daar vinden we het serie van Justin DeVille.

Thierry Jo van Justin Wild. 16 weken zat hij genoteerd en deze week zakt hij weg van 9 naar nummer 10. En een omgekeerde richting. Oh nee, dus ja, inderdaad, Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Ja, Taylor Swift hoorde je. En die streek weer van 10 naar nummer 9. En Casey had voorspeld dat de plaat de top 10 zou uitvallen. Nou, het is een omgekeerde richting gebeurd. Dus stijgt weer een plaatsje. Dan nummer 8, dat is een plaat die is blijven zitten. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En die staat inmiddels al 7 weken genoteerd.

Bruno Mars, Hold My Soul. Hij zat 5 weken genoteerd en blijft nu alweer staan op nummer 7. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat toch wel langzaam omhoog zou gaan. En wie weet wel, op weg naar nummer 1. Over nummer 1 is gesproken. Deze plaat die heeft 9 weken lang op nummer 1 gestaan. Heb ik het over Alex Warner. Hij staat inmiddels nu 23 weken genoteerd. En zakt weg van 5 naar nummer 6. How did

23 weken lang zat hij genoteerd. 4 voor 3 van Alex Warner. En deze week op nummer 6 van 5 afkomstig. Hij is dus gezakt, maar in omgekeerde richting gaat Cameron Winecombe met Kingdom of Fear.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

19 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week is hij gezakt van 2 naar nummer 4. Ik weet niet hoe lang die plaat op nummer 2 heeft gestaan, maar een behoorlijke tijd. Ik had het net eventjes willen tellen, maar ik kwam wat tijd tekort. Wie weet dat ik dat straks nog eventjes ga uitzoeken voor je. Mr. Know-it-all van Teddy Swims hebben we nu voor je klaar liggen. Het is de hoogst genoteerde ex-flitsschijf. 17 weken staat hij genoteerd. En deze week gestegen van 4 naar nummer 3.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Talk to You, another featuring Ultra 54. Ik zou nog eventjes nazoeken hoe lang Magnetic op nummer 2 hebben gestaan. Nou, dat waren er precies 8 weken. En die staat nu 19 weken in de lijst en op nummer 4. Nou ja, ik ben de hele zaak een beetje door elkaar aan het halen. Maar Kees gaat je uit de brand helpen, want die geeft een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de Flitsende 50.
1: Het laatste overzicht van de resterende nummers van de Flitsende 50. Van 10 tot en met nummer 2. Op nummer 10 van 9 gekomen Sirio van Justin de Wild. Van 10 naar 9 ging I Knew It, I Knew You van Taylor Swift in de 9e week notering. En op 8 blijven staan Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld, 7 weken genoteerd. Op 7 blijven staan On My Soul van Bruno Mars, 5 weken notering. En van 5 naar nummer 6 ging Alex Warren met Viva Dream. Hij stond 9 weken lang op die eerste plaats. En van 6 naar 5 ging Kingdom of 4 van Cameron Whitcomb. En van 2 naar 4 ging Magnetic van Bauza in de 19e week notering. Van 4 naar 3 ging een oude flitsschrijver Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En van 3 naar 2 ging Talk To You van Another Futuring 54 Ultra. En de nummer 1, die hoor je zo meteen van Rob.
2: Nummer 1.
3: Ja, en de nummer 1, die is even trouwens Kees nog bedanken voor het invallen. Want Erik had onverwachts een etentje. Dus Kees heeft even ingevallen met de overzichtsheer van de Flitsende 50. Dank je, Kees. De nummer 1, die staat nu voor de 8e week op nummer 1. 11 weken nu genoteerd in de Flitsende 50. En dan hebben we het natuurlijk over niemand anders dan Shakira samen met Burna Boy. En het nummer Die Die. Nou, wat ons betreft, bedankt weer voor het luisteren. Volgende week doen we het weer. Dunnetjes over. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. En vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl/jouwtop5. Want zo kunnen we volgende week dan weer een hitparade gaan maken.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is de flitsschijf van deze week.
1: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder, Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: And now here is Elvis Presley.
2: So excited, I could just, I can't wait.
3: I think Presley was a star.
2: He's such a sexy person.
3: The king.
2: He will always be the king, no matter what.
4: Elvis.
5: 1968.
6: You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

and the Elvis Presley Special.

0: Hallo daar, welkom in ons Poppy Stores programma The Beatles and the Stones. Vandaag een special van Elvis en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat 16 augustus zijn sterfdag is. Maar ook het feit dat Elvis Presley's legendarische 68 Comeback Special in juni werd opgenomen en een half jaar later werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat Elvis Presley live optrad en het lanceerde zijn zangcarrière opnieuw. De special, eenvoudig Elvis getiteld, werd dus opgenomen in juni te Burbank in California en op 3 december 1968 uitgezonden. De show, later dus bekend geworden als de 68 Comeback Special, bevatte zowel overvloedig gearrangeerde studioproducties als songs die met een band voor een klein studiopubliek werd uitgevoerd. Presley's eerste live optreden sinds 1961. De opnames toonde Presley gekleed in strak zwart leer, zingend en gitaarspelend in een uitgelaten stijl die veel deed denken aan zijn vroegere rock'n'roll dagen. Regisseur en co-producent Steve Binder had hard gewerkt om de zenuwachtige zanger gerust te stellen en de show te produceren die ver afstond van het uur kerstliedjes dat zijn manager Parker afhankelijk had gepland. De show werd het best bekeken programma van NBC dat seizoen. De beelden die moet je er maar bij denken. Bij ons kun je nu het iconische programma The 68 Comeback Special van Elvis Presley het komende uur beluisteren. In het programma The Beatles en The Stones.
1: Well, I gotta do this sooner or later, so I might as well do it now, baby.

to 12.

Thank you. It's been a long time, baby. Long time.

liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. I'm

0: do.
1: Fijn dat je nog luistert naar het programma The Beatles and the Stones. Een speciale uitzending omdat het de sterfdag is van Elvis Presley. Je hoorde Trouble Guitar Man, Heartbreak Hotel, Hound Dog, All Shook Up, Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Don't, Blue Sweat Shoes, Love Me Tender and Baby What You Want Me To Do. De volgende is een prachtige gospel medley, The King. En volgens Lisa Marie was dat zijn lievelingsmuziek.

that I've seen.

0: Welcome to NBC and the Elvis Presley Special.
1: Elke zondag brengt de lokale omroep u het historische muziekprogramma The Beatles and the Stones. Dit alles onder de muzikale leiding van Ricardo Leybers.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley, die 68 Comeback Special. De show werd het best bekeken programma van NBC dat seizoen. Het programma The Beatles and the Stones is ten einde, we draaien er nog één. En dat is de mooiste, If I Can Dream.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen.
10: Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Goedenavond, u hoorde Verzeijen door White Sox. Nou, witte sokken schijnt niet meer tot het modebeeld te mogen behoren. Maar in elk geval had de groep White Sox daar aan het begin van de jaren 80 behoorlijk veel succes mee. En het vormde de opener van deze aflevering van de platenketting. Wekelijks te beluisteren zondagavond tussen de klok van 6 en 7 op Langstraat FM. We gaan kleurrijk verder. White Sox, Nights in White Set en de Moody Blues. Goedenavond.

We zijn een stukje verder in het programma. We gingen een stukje terug in de tijd, namelijk The Nights in White Satin. Dat werd The Way You Look Tonight van Elton John, met een heel plotseling einde. We gaan verder met Searchers. Don't throw our love away. Denkt u maar eens na over het verband.

Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Daarvoor een andere Don't. The Searchers en Don't Throw Your Love Away. En daarvoor had ik nog een vraag van hoe zat het met die plaat daarvoor? Elton John, The Way You Look Tonight. Now, Way Wet Away. Don't Bring Me Down. Hier is Melanie en Lay Down, Langstraat FM.

U hoorde de hitmachine uit de jaren 70 en de jaren 80. ABBA met Lay All Your Love On Me. Daarvoor Lay Down van Melanie. En het programma dat gaat alsmaar door. Want Lay All Your Love On Me. It's all over now, baby blue.

Er werden meerdere parallellen getrokken tussen de laatste nummers. Toto, I'll be over you. Them, it's all over now, baby blue. En dat I'll be over you, dat wordt verder opgepakt door La Bouche en Be My Lover. Da, da, da, da.

Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer je erover zingt, hoe groter de kans dat het in de openbaarheid komt. Chic en My Forbidden Lover. Daarvoor Be My Lover van La Bouche. We gaan naar de voorlaatste plaat. En dat wordt een verbinding met het bezittelijk voornaamwoord. My Forbidden Lover, mijn houten hart, de Puma's.

En het houten hart van de Puma's wordt tenslotte Steve Winwood en While You See a Chance. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, bye bye.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. 2 uur lang nemen we je mee langs rokerige bluesclubs, stoffige highways, oude Fender versterkers en legendarische gitaarsolo's uit de jaren 60 en 70. Van Chicago blues tot Britse bluesrock, van Texas shuffle tot Southern grooves. Dit is muziek met ziel, muziek die je voelt. Mijn naam is Roland van Dongen. Zet het volume wat harder, schenk iets moois in en welkom bij Longstreet Blues. We begonnen meteen met een nummer dat ruikt naar eindeloze snelwegen en warme zomernachten. Dat was Kent Heat met On The Road Again.

Je hoorde ze juist Fleetwood Mac met Oh Well Part 1 en Part 2. Voordat Fleetwood Mac wereldberoemd werd met softrock en grote stadionhits, was het een rauwe Britse bluesband rond gitarist Peter Green. En daarna hoorde je John Mayall en de Bluesbreakers met All Your Love, een typisch staaltje van de Britse blues-explosie van de jaren 60.

0: hoorde vier fantastische nummers. Allereerst Rory Gallagher met Bad Penny. De fantastische Rory Gallagher. Een gitarist die leefde voor het podium. Altijd onderweg, altijd puur. Geen grote show, geen glitter, alleen passie. Een versleten Stratocaster en de blues. Je hoorde daarna Statesboro Blues van de Allman Brothers Band. Hier bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Wat een energie blijft dat nummer houden. De slidegitaar van Dwayne Allman klinkt alsof hij rechtstreeks uit een dampende bluesclub komt gereden. Daarna Crossroads van Cream, een live opname die nog altijd klinkt alsof de versterkers hier in de studio staan opgesteld. Eric Clapton op gitaar, een pure blueskracht, de gouden jaren van de Britse bluesrock. En tot slot een klassieker, La Grange van ZZ Top. Texas bluesrock met die onweerstaanbare boogie waar je automatisch je voet van mee laat tikken. Drie mannen, lange baarden, harde gitaar en een groove die tijdloos blijft.
1: This is a thing called I'm Going Home by Helicopter.

way you walk. Yeah. Oh, do the stomp.

10 years after. Please, a warm thank you for 10 years after.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey! Let's be careful out here.
2: Oh, yeah. Oh, yeah.

Je hoorde de grote Muddy Waters met Man Is Boy. Daar openen we dit tweede uur mee. Rauw, hypnotiserend en zo invloedrijk dat je eigenlijk de complete geschiedenis van de rockmuziek erin terughoort. Van de Rolling Stones tot Led Zeppelin, allemaal stonden ze op de schouders van deze bluesgigant. Gevolgd door Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Wat een ongelofelijke gitarist was dat. Je hoort hem hier bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Alsof de geest van de oude Delta Blues rechtstreeks door een loeiharde Fender-versterker uit Texas werd gestuurd. Blues met vuur, gevoel en een gigantische dosis soul.

hoorde een viertal nummers. We starten met Lynyrd Skynyrd met The Ballads of Curtis Lowe. Een prachtig eerbetoon aan de oude bluesmuzikanten van het Amerikaanse zuiden. Je ziet het bijna voor je, een stoffige veranda, een versleten dobro-gitaar en muziek recht uit het hart. Daarna hoorde je Roadhouse Blues van The Doors bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Rauw, donker en zwoel tegelijk. Een nummer dat perfect past bij nachtelijke kilometers of verlaten wegen. En natuurlijk die onweerstaanbare stem van Jim Morrison. Je hoorde daarna B.B. King, The Thrill Is Gone. Natuurlijk zoals alleen B.B. King het kon brengen. Stijlvol, emotioneel en met een gitaar die bijna menselijke emoties leek te hebben. Een absolute klassieker die nooit zijn kracht verliest. En tot slot hoorde je Heavy Metal van Don Felder. Een stevige rocktrack vol scheurende gitaar en grootse solo's. Afkomstig uit de soundtrack van de cultfilm Heavy Metal. Pure stadionrock met het geluid van open snelwegen en overstuurde versterkers.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Veel nieuw werk is er deze week weer verschenen. Niet allemaal even goed, maar dat zullen we merken. We gaan het aan de tand voelen samen met jou. Komen we er denk ik toch wel uit wat goed is, wat minder goed is. En wat een herkansing mag hebben, ook dat nog. Beginnen in de States, dame van achter in de 60. Ze heet Geneva Magnus. Moet een cd zo nu en dan uitbrengen in eigen beheer, want anders krijg je geen optredens. Zo werkt dat vaak zeer zeker ook in de States. Slipped, Tripped and Fell in Love heet die cd van Geneva, die trouwens een prima stem heeft. Ga luisteren naar de titelsong. Slipped, Tripped and Fell in Love.

Een unieke stem. En niet alleen een unieke stem, ook een unieke sound vind ik. Over wie hebben we het? Nou, dat weet je waarschijnlijk zelf al wel. Billy F. Gibbons. Hanging on a Cliff. En dat wordt een all-star compilation album, zoals hij het zelf noemt. Met heel veel muziek rond Chicago. Veel gasten doen er dus mee. John Primer, Don... Zeg ik dat goed? Ja, John Primer, Doyle Breblin, The Second, Kim Wilson en The Fabulous Thunderbirds. Even Neville doet mee, Keith Richards en Ronnie Wood. Ja, dan heb je ook wel een pracht van een verzameling artiesten bij elkaar weten te sprokkelen, toch? Heel mooi en dat gaan we wederom natuurlijk volgen. Hier bij Black & Blues en hopelijk jij met me. Dan naar de Blues Rock van Ben Paul. Hij is terug met Post-Midnight Behavior. Waar je toch het leven wat overdenkt op zijn manier. No second changes.

0: Ze vinden zelf dat ze de bluesrock opnieuw hebben uitgevonden. Nou, dat is misschien te veel eer. De new age of bluesrock zeggen ze dan. Nou, vooruit. Oké. Ze heten Bring Your Own Beer en komen uit Germany. Ja, en hebben opgenomen in, schrik niet, de Abbey Road Studios. Dat is al een bijzondere combinatie. Nummer heet I'm Good. Het album, dat heet Out of Style. En de band, nogmaals, Bring Your Own Beer. Ja, ik probeer het altijd zoveel mogelijk toch maar even te noemen. Want je weet het wel, ik publiceer nooit playlistjes. Want ik vind dat je radio gewoon moet luisteren. Zonder allerlei bijkomstigheden.
1: De CD van de week.

0: Black and Blues album review.
1: Een prima album van de week. Ja, anders hadden we hem natuurlijk ook niet gekozen. Ja, wie zijn we? Nou, dat zijn de luisteraars en ik. Want ik doe altijd veel met suggesties. Dat mogen duidelijk zijn. Bywater Call uit Canada. Een mooie band met maar liefst 6 heren en 1 dame. Die weten hoe ze een publiek helemaal wild weten te krijgen. En ja, dan hoort daar natuurlijk een cd bij. Broken Souvenir. Je draaide net samen met mij. Luister je naar de muziek die heette No One Else. En zoals altijd nog 1 track erbij. Want het is niet voor niets cd van de week. Ze gaan Europa door, gaan toeren. En dat doen ze met een flinke stapel songs die ze bij zich hebben. Waaronder dus 11 spiksplinten nieuwe die op dit album staat. Dat Broken Souvenir zit. Dit is Hold Me Down.

0: kitchen.
1: Nee hoor, het wordt echt geen kookprogramma. Nee, zijn we niet van plan. Maar het is wel een leuke song. Afkomstig van E.G. Kite. Zo heet deze dame uit de States. Die al meer dan 21 awards in de wacht heeft weten te slepen. Get Out of My Kitchen draaide ik daarvan. Dan nog een bijzondere track. Dan nog een bijzondere track die afkomstig is van de Rolling Stones. Ja, van hun laatste cd, dat Foreign Tongues. Het werd ooit gespeeld door Chuck Berry in de jaren 50. De Stones hebben het opnieuw ingezongen en dat doen ze heel goed. Beautiful Delilah. No 2 VM.

Zeer aanstekelijk, mag ik wel zeggen, uit Hamburg. Je weet wel, de Hansestad. Totaal andere grootheid dan natuurlijk de band ervoor. Maar niet minder leuk. Chill Cat heette ze. Het album Bad Company. Daarvan draaide ik de titeltrack. En zo je wil, laat het maar weten. Volgende keer nog eentje erbij. Zo kan het natuurlijk ook hier bij Black & Blues. De volgende man heb ik de afgelopen 3 weken al eens wat van laten horen. En met heel veel enthousiasme. Ik denk dat het een cd van de week moet gaan worden. Maar ik wil hem heel erg, heel vaak toch wel voorstellen en promoten. Vrienden Geroy en Santa hoor, maar ik vind het gewoon leuk. 17 jaar is hij, Jake Sobiech. Wat een geweldig artiest wordt. Dat is dat eigenlijk, moet ik zeggen. Jake Sobiech met Temperature is Rising.

Ryan Blue Ras Newman, zo heet hij. En het album Ras of Blues. En hij speelt gitaar, en het is een klassieker, en zingt er zelf bij. De zang vind ik wat minder, het gitaarwerk, ja, dat is prima. Maar ja, probeer maar eens beide, alle twee goed voor elkaar te krijgen in één persoon. Valt niet altijd mee, ik weet het. En we gaan snel door met Black and Blues, met Dark Davy en Bad. Viermansformatie, Sinking in Two.

0: into the blue.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
2: Kort samengevat. Ja, het zit erop voor vandaag. Ja, dat is wel heel kort door de bochten natuurlijk. Fijn dat je luisterde. Er waren songs bij die bij mij heel veel teweeg brachten. En ook een aantal wat minder. Zo zal het bij jou ook zijn gegaan, denk ik. Laat me eens weten wat beklijft en wat minder is. @ Wim Velderman op de socials vind je me vast en zeker. Ergens wel. Ik weet het nooit precies. Ik zal het heel eerlijk vertellen. Mis je de keer de uitzending? Nou, uitzending gemist. Typ maar rustig in je zoekmachine Black and Blues. En ja, dan vind je ze wel hoor. Bij gemist. Snel door met de laatste van vandaag. Nick Andrea heet hij. Nick Andrea was in de 80 jaren een man die heel glad produceerde en speelde. En tegenwoordig wat rauwer omgaat met de blues. Debrian Delusions heet het album en daarvan White Wedding. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hogeveen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners.